0: back to me.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
2: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Haley Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Canada.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Take your sins, put them in Mary's white wheelbarrow, light a match and throw that in there too, and let them burn till the ashes float to heaven.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet-country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Well, hello everybody, this is Pam McBeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Veneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: Country music from the heart and soul. This is Crossroads Country Radio.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Elke dag. Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Voor het laatst gaan we deze zomer het zeegat uit. De Sea and Sail songs zijn nog niet op. Maar er is meer moois in de muziekkeuze voor Greenheart Country. Zoals de maan, de sterren, dieren die nog niet aan bod kwamen. Tussendoor, nieuw werk. Ook dat is de taak van een radioprogramma samensteller. I'm Going Sailing. Hammertown's eerste vaart. Burr Ives, Red Sails in the Sunset. Linda Stoffel, Storms Are on the Ocean. We gaan weer 2 uur genieten van zeewaardige verhalen in songs verpakt.

Leaving Denmark van de Schotse McCalmans van een album Scots Abroad. Little Girl Dressed in Blue, dat is van Bill Clifton. Maar eerst tijd voor Rose Middock's Wow Sailor, vooral bekend van Hank Thompson.

Sailing. Het zeilschip was het eerste zeewaardige vervoersmiddel. We hoorden Finbar Fury. Straks Sailor's Life van Solas. Hier zijn Sarah en Maymill Carter, The Ship That Never Returned.

sailing to Alaska met kapitein Tsai Khan en de scheepsmannen, de Lupin Brothers. Marty Robbins verbleef bij de Blue Sea. De Irish Decadence gooien de netten uit. Let Me Fish of Cape St. Mary's.

Midnight on a Stormy Sea. Het drama speelde zich af in een song uit 1936 van de Blue Sky Boys. Sailors Return, daarover Dry Branch Fire Squad, een ander verhaal.

0: Sail Across the Ocean van Doolin, een Celtic band met Franse roots. Het bewind van General Taylor in woord en muziek van Great Big Sea. Van Ernest Upp, de Seaman's Blues. En, zolang de tijd het toelaat, Peter Rowan, Pulcinella, Sails Away. Tot straks.
1: Well,

Sea of Heartbreak, eerder gehoord van Don Gibson in een vorige uitzending. Dit was Merle Haggard. Welkom terug bij Crinert Country met Jannie en Hans van Dam. Het laatste uur van onze vierdelige serie over het muzikale zeeleven. Skyboat Song van de McCallans. Hier zijn eerste Louvin Brothers, Seaman's Girl.

I Courted the Sailor van de Britse Kate Rusby. Bij de Louvin Brothers loopt het zelden goed af. There's a grave in the wave of the ocean. Hier is Bill Clifton, quartering up the shells from the seashore. Veel folk en Celtic music in onze specials over het zeeleven. Laat ons weten hoe je het vond. Jannie@countrygazette.nl.

Never put to see the boys. Linda Thompson. To see and me. Ook Marty Robbins heeft veel songs over het beleven van de zee. In het Caribbean en op Hawaii. Seeing Kane, Sea of Freedom. Dat is een mooie droom.

Sailor Boy van drama queen Judith Edelman. Straks de Troutsteek Revival, Ocean Lady. Weer droevig nieuws van de Blue Sky Boys, Asleep in the Briny Deep uit 1938.

Ocean Wind. We genoten er samen van met Russell Johnson. Daarvoor hoorde je nog Martin Robbins, omdat de Ocean Lady niet bereikbaar was. Het slot van onze zeereizen nadert. Achtereenvolgens horen we Great Big Sea, Gone by the Board, Rakish Island in the Sea en The Irish Descendants, Let Her Go Down. We bergen de zeilen op, maken schoon schip, varen het schip de haven in en leven voort op het vasteland. We sluiten af met uitzending 962 en tellen af naar de volgende mijlpaal, uitzending 1000, ergens in april 2027. Wat we daarna gaan doen, misschien met pensioen. Tot de volgende week.

0: deze programma's steunen het Huis aan het Water in Catwoude en ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Bandit en zijn Loving Arms, door met John en Nienke en The History of My Heart.

en You Should Know daarvoor Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow en Walter Baron met The Turbo Zingt. We gaan ook Hillsong South nog een keer draaien met hun Sea of Heartbreak.

0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: Hearts, oftewel Al zij niet meer van je houdt, van Albert Westervoor, Guido Bacanto en Perry Spencer. En de Gets Cut the Measles van die old-time string band. Gaan we heel ver terug in de tijd. John de Mol en zijn El Paso.
1: Ergens in Texas, in het stadje El Paso, werd ik verliefd op Maria, mijn schat. Ze was aan het dansen in duistere kroegje, de enige kroeg die El Paso bezat. Diep als de nacht was haar blik als ze danste, blank als de maan was haar prachtige

Ik geschrokken staan kijken naar het lichaam van hem die ik net had gedood. Mijn hersens die werkten zo snel als seconden, er was nog maar één kans.

Frikadeel of katten, oftewel drinken zonder stoppen van Johnny Cash, brengt ons naar het einde van het eerste uur van deze uitzending. Dadelijk, na het nieuws, gaan we door met Fokke en Hilde. Maar we gaan dit uur uit met Ines Schonker en Ik dans voor jou. Blijf dus lekker luisteren. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: is Country Kicking.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd. We openen met Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Door met Han van Eyck en In the Pouring Rain.

G en haar Dance Still Dawn. De voor Sandra Verrijs, I Wanna Live Like That en Desperado van Barbara Dex. Deze heb ik al heel lang niet gedraaid. Dick van Altena en Corzanne en Savannah. Behind Closed Doors.

Wordt het een nieuwe single of niet? Ik weet het niet. Nobody's Dying Today van Hilde Vos. De vorige jaren Beeks en Brighter Days en René Hagen met zijn Simple Man. Brengt ons naar Anna McRose en Your Cheating Heart.

Barry Meditone van Mark Blom stelde voor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More en de Marshall met What Makes the World Go Round. In het dialect gezongen Come Be Me

Ain't the Cheating Kind van Kirsten Alting. Daarvoor Koen Vaalen, Steady on the Gun en Life's a Beach van Robert Weston. Brengt ons naar het einde van het programma. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien, we gaan eruit met Good Riddance en Goodbye van Ina Roos. Bedankt voor het luisteren.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Events. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. Country Events zit deze 2 maanden in de vakantiemodus. Dat wilde zeggen, we hebben geen vaste items. Maar we gaan deze 2 maanden wel al keer het eerste uur een special, een artiest behandelen, een hele uur lang. En deze keer is het Henry William Thompson leefde van 3 september 1925 tot 6 november 2007. En Hank was een Amerikaanse countryzanger, songwriter en muzikant, wiens carrière 7 decennia omspande. De muziekstijl van Thompson, die omschreven wordt als honky-tonk western swing, was een mix van viool, elektrisch gitaar en steelgitaar, met zijn kenmerkende soepele baritonstem. We beginnen met Humpty Dumpty Heart.

0: doom, my heart went boom, I got a Humpty Dumpty heart.
1: Hank Thompson's begeleidingsband, de Brazos Valley Boys, werd 14 jaar op rij door Billboard verkozen tot beste country-western band. En Thompson streefde naar een lichtere versie van de western swing sound die Bob Willis en anderen speelden. Maar desondanks behaalde de Hank Thompson sound meer top 40 country-hits dan die van Bob Willis. We gaan naar The Grass Looks Greener.

0: over there.
1: Hank is geboren in Waco, Texas, Amerika, en was Thompsons al op jonge leeftijd geïnteresseerd in muziek en won hij verschillende amateurharmonica-wedstrijden. Hij besloot zijn muzikale talent verder te ontwikkelen nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Amerikaanse marine had gediend als radiotelegrafist en elektrotechniek had gestudeerd. We gaan nu Help Wanted.

Later dat jaar, nadat hij de regionale hits had gehad met zijn eerste single Hoa Sailor en bijna gelijktijdig California Woman voor een ander label in Dallas, koos Hank ervoor om fulltime muzikale carrière na te streven. We gaan naar Honky Tonk Girl.

In 1952 bracht Henk zijn eerste nummer 1 single uit, The Wild Side of Life, en met een gelijkwaardige regel: I didn't know God made honky tonk angels. En deze regel inspireerde songwriter J.D. Miller tot het schrijven van het antwoordnummer It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, ook uit 1952. En dat de eerste hit werd voor de pionierende vrouwelijke countryzangeres Kitty Wells. We gaan naar If Loving You Is Wrong.

Ja, Thompson begon te zingen in een klagelijke honky-tonk-stijl die leek op die van Ernest Tubb. Maar omdat hij meer optredens in danszalen van de Zuidwesten wilde, herstructureerde hij zijn band, de Brazos Valley Boys, om een lichtere versie te spelen van de Western Swing Sound die Bob Wills en de anderen beroemd hadden gemaakt. We gaan naar The Blackboard of My Heart.

Van 1947 tot 1964 nam hij platen op voor Capitol Records, waarna Henk overstapte naar Warner Bros. Records, waar hij van 66 tot 67 bleef en van 68 tot 1980 nam hij platen op voor Dot Records en de opvolgers daarvan, ABC Dot en MCA Records. We gaan naar, even kijken, Squalls Along the Yukon.

In 1997 bracht Thompson Hank Thompson en Friends uit. Een verzameling solo-nummers en duetten met enkele van de populairste artiesten uit de countrymuziek. En in 2000 bracht Hank een nieuw album uit, Seven Decades. Titel weerspiegelde zijn opnamegeschiedenis van de jaren 40 tot de jaren 2000. We gaan naar Oklahoma Hills.

Thompson werd in 89 verkozen tot lid van de Country Music Hall of Fame. En werd in 97 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En Henk bleef tot kort voor zijn ziekte door de Amerika toeren. Vaak werkte hij samen met de heropgerichte versie van de Brazos Valley Boys. Waaronder enkele oorspronkelijke leden. We gaan even kijken. He's Got a Way with Women.

Hoewel Henk in latere decennia niet meer zo prominent aanwezig was in de country-hitlijsten, bleef Thompson tot ver in zijn 80ste levensjaar een opnameartiest en een publiekstrekker tijdens concerten. We gaan naar Next Time I Fall in Love.

Ja, Thompson's laatste publieke optreden was op 8 oktober 2007 in Waco, Texas, en zijn geboorteplaats. En Thompson, die het grootste deel van zijn volwassen leven rookte, werd medio oktober opgenomen in het ziekenhuis in Texas vanwege kortademigheid en werd een bijzonder agressieve vorm van longkanker bij hem vastgesteld. We gaan naar Kindly Keep It Country.

op 1 november 2007, 2 dagen na zijn ontslag, annuleerde Thompson de rest van zijn Sunset Tour van 2007. Hij stopte met zingen en ging naar een hospice in een huis in Keller, Texas en overleed 5 dagen later op 6 november 2007 op 82-jarige leeftijd. We gaan naar Asphalt Cowboy.

Haven plaats, toegankelijk voor zowel fans als vrienden in Billy Bob's Texas. Een country- en westernclub in Fort Worth die zichzelf profileert als werelds grootste honky-tonk. We gaan naar Dance With Me, Molly. They say-

Henk was actief van 1946 tot 2007. En Henk heeft 49 albums uitgebracht bij meerdere platenmaatschappijen. En hij is 2 keer getrouwd geweest. En we gaan naar The King of Western Swing.

Zijn eerste vrouw, Dorothy Jane Ray, met wie hij in 1948 live op de radio trouwde, tot 1970, toen scheidde hij. Zijn tweede vrouw, Anne Williams Thompson, trouwde hij mee in 1970 tot 2007. Die als zakenpartner bij Henk Thompson Enterprises werkte en verantwoordelijk was voor marketing en verkoop. En ze bleef met hem getrouwd tot aan zijn overlijden in 2007. We gaan alweer de laatste van hem draaien. Driving Nails in My Coffin.

Ja, dit was de special van Henk Thompson. Volgende week een nieuwe. En dan hebben we Ben Steeniger als special in het eerste uur. Een uur lang Ben Steeniger dus. Omdat we eigenlijk weer het begin van de even maand hebben. Niet helemaal waar, maar het is, we gaan er gewoon vanuit dat het zo is. We gaan naar de jaren 50 met Ali Duff. Of Arlie Duff, geboren als Arlie Elton Duff op 28 maart 1924. En overleed op 4 juli 1996. En Arlie was een Amerikaanse countrymuzikant. Zijn grootste hit was You All Come uit 1953. En Arlie Duff werd in 24 in Texas geboren. En zijn vader Al Duffus leerde hem zingen. En hij trad samen met zijn zus Louise op tijdens kerkdiensten. We gaan die ook Alligator come across.

James Leroy O'Gwin leefde van 26 januari 1928 tot en met 19 januari 2011. James was een Amerikaanse countryzanger. Tussen 58 en 62 nam hij platen op en behaalde 6 noteringen in de Hot Country Songs hitlijst. Zijn werk werd geproduceerd door Papa Daly, die vooral bekend stond als producer van George Jones. We gaan naar My Name is Mutt.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug in het tweede uur van Country Rants met ondergetekende Harry Ettema. En de Country Rants staat in vakantiemodus. Dat wil dus zeggen, we hebben geen vaste items. Alleen gaan we deze twee maanden het eerste uur een special doen van één artiest. En het tweede uur, neem me niet kwalijk, gaan we ook in iets aparts doen. Ja, muziek uit een bepaalde periode of verzoek, noem maar op. We gaan, we eindigden het eerste uur, dat moet ik ook even zeggen, van Jimmy Skinner met I Found My Girl in the USA. En Benjamin Willem Barnes Jr. is geboren op 1 januari 1934 in Beaumont, Texas. En overleden op 8 augustus 1985. En Benny was een Amerikaanse countryzanger, songwriter en gitarist. En Benny is vooral bekend van zijn hit Poor Man's Riches uit 1956... En Benny raakte bevriend met George Jones, die hem begeleidde. Nou, dat nummer gaan we dan ook maar even gaan draaien.

Columbia. Bobby Helms is geboren in Bloomington, Indiana op 15 augustus 1933 en overleden in Martinsville, Indiana op 19 juni 1997. En Bobby was een Amerikaanse countryzanger en componist van Jingle Bell Rock. En Bobby Helms trad als kind samen op met zijn broer Freddy als de Helms Brothers. En Ernest Tubb haalde hem in de 50e jaren naar Nashville en bemiddelde met een platencontract. We gaan naar Just a Little Lonesome.

Darrell Orvis Glenn leefde van 7 december 1935 tot en met 9 april 1990. En Darrell was een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij maakte voor het eerst naam in de muziekwereld met zijn opname van Crying in the Chapel, uitgebracht in 1953 en geschreven door zijn vader, Artie Glenn. We gaan hem draaien, Crying in the Chapel.

0: Ernest Dale Tubb is geboren in Crisp, Texas op 9 februari 1914 en is overleden in Nashville op 6 september 1984. En Ernest was een Amerikaanse countryzanger en pionier van de honky-tonk muziek. Beïnvloed door de muziek van Jimmy Rogers begon hij als jongeling gitaar te spelen. We gaan naar de Yellow Rose of Texas.
1: There's a yellow rose in Texas that I'm gonna see. Nobody else could miss her, not half as much as me. She cried so when I left her,

George Jones, die is geboren in Saratoga, Texas op 12 september 1931 en overleden in Nashville, Tennessee op 26 april 2013. En George was een Amerikaanse countryzanger. Na zijn muzikale carrière kende Jones een roerig leven. Hij haalde dikwijls de krantenkoppen met berichten over dronkenschap, diverse relaties en geweld. Ook miste hij vele optredens, wat hem de bijnaam No Show Jones opleverde. We gaan naar Why Baby Why.

Hank Snow is geboren als Clarence Eugene Snow in Liverpool op 9 mei 1914 en overleden in Madison op 20 december 1999. En Hank was een Canadese countryzanger. Op 12-jarige leeftijd verliet Snow zijn woonplaats en scheepte hij zich in als scheepsjongen op een vrachtschip. En rond 1929 hoorde hij voor de eerste keer platen van Jimmy Rodgers en was hij meteen gefascineerd. We gaan van hem draaien, Whispering Rain.

Ja. Lawrence Loughlin is geboren dus in McLellan, Florida, op 15 februari 1919 en overleden in Brilton op 8 maart 2009. En Hank was een Amerikaanse countryzanger. Zijn grootste successen behaalde hij rond 1960. En in Nederland behaalde hij 2 hits. Send me the pillow that you dream on. And please help me, I'm falling. We gaan even naar Geisha Girl. Die gaan we draaien.

Ja, vervelende bijkomstigheid is met die oude nummers dat ze allemaal aan de korte kant zijn. Dus al die nummers die ik nu in deze uitzending gedraaid heb, duren nog geen 3 minuten. De langste is nog niet eens 3. Maar goed, we komen er wel uit. We gaan naar Marvin Rainwater, Whole Lotta Woman.

Ja, ik geef geen garantie dat de rest van de nummers die ik nu nog moet draaien uit de jaren 50 komen. Ik vermoed het haast wel, maar ja. George Jones, nou nog maar een keer, een van Tender Years.

Wat doen er nog een van Jim Reeves achteraan? Maar Jim Reeves, die is geboren op 20 augustus 1923 in Galloway, Texas, in Amerika. En hij is overleden op 31 juli 1964. Hij is helaas maar 40 jaar geworden. In Brentwood, Tennessee, ook in Amerika. Hij was 1,82 meter, zie ik hier staan. Ja, goed. Niet dat dat zo heel belangrijk is, maar... Wat was het laatste nummer dat Reeves vong? Even kijken. Het laatste dat hij opnam. I'm a Hit Again. Nou, dat weten we dan ook weer. We gaan naar Whispering Hope. En dat is de laatste van deze uitzending. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar dan met alleen Benelux artiesten. En onze special is Bob Ben Steeniger. Tot volgende week.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Howdy, country fans. This is Jeremy Stedding from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

else to blame this time. I was nervous.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hi, this is Rachel Reese.
2: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
1: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.